0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meelites,
2: haar mitte scholiacht,
1: haar bisroge,
2: agus haar nukes,
1: boelischach, ik chachen dukes, de ihis scheliacht, de quischali,
2: ik jante mische, kiema kerstele,
1: agus mische, kuan de borke.
2: Ze tra adrum spriel show, follow me with fin de credive, agus nischelte, et haar grilo or venulachte, margoel.
1: Fill er de ruches, a hoogte gloog, gach derdi on shore, Radio Rira, no eis share er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dargion.